0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In 2 Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hogevenen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: beide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent bij Een Goede Zondag op Grootnieuws Radio. Een mooi begin van de zondagmorgen, hoop ik. We staan vandaag stil bij de bekende geschiedenis van Naaman. Of liever gezegd, het meisje dat Naaman vertelde dat er in Samaria een profeet was die misschien kon helpen, kon genezen. Het is de eerste van een tweeluik. Dus over een paar weken hoor je deel 2. Het staat allemaal in 2 Koningen 5. We beginnen met samenzang uit Kamp onder leiding van John Propitius. Hoe brandde mijn genegenheid om des Heren voor of in te treden? Ik hoop dat dit voor jou en voor mij ook een beetje mag gelden als we straks naar de gemeente of naar de kerk gaan of op onze kamer zitten. Het is Psalm 84.

Dat was Psalm 84. Paulus vraagt bijvoorbeeld aan de gemeente voor Efeze om voor hem te bidden. Misschien wel met de woorden: laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Een gebed dat wij vanmorgen mogen overnemen. Zeker als het lied ook zingt: waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

We gaan luisteren naar de stemmen van Kinga Baan en Lisbeth Coudoot. Spreek, o Heer, uw heilige woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons. Een mooi gebed, niet alleen om de aanwezigheid van Christus in ons leven, maar ook om verandering. Want bidden betekent niet alleen een soort vraaggebed aan God, het betekent ook een biddende houding. Een houding die ons leven misschien wel verandert of veranderen moet. Niet van de een op de andere dag, maar wel gestaag. Tot we komen aan wat het lied aan het einde zegt. Spreek, o Heer, en voltooi ons wat uw hand begon, en dan tot uw heerlijkheid. Spreek.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. De eerste van zijn tweeluik over de slavin van Naaman. En als tussenzang horen we Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer, vermelde Heer, uw dank bewijzen.
1: Goedemorgen. In deze overdenking ga ik één tekst uit het boek Twee Koningen lezen en wel uit hoofdstuk 5. We lezen in dit hoofdstuk het bijzondere verhaal van Naaman. Hij was de hoogste militair in het leger van de koning van Aram, het huidige Syrië, en was na de koning zo'n beetje de belangrijkste man van het land. Het aanzien werd zeer gewaardeerd en gerespecteerd. Hij was rijk, had ongetwijfeld een groot huis vol bedienden en veel macht en invloed. Een geslaagd leven, zou je denken. Maar toch niet helemaal, want hij was ziek. Hij had een huidziekte die hem onrein maakte. Waarschijnlijk was hij melaats, had hij lepra. Als een jong meisje in zijn huis aan zijn vrouw vertelt dat er een profeet in Israël is die hem kan genezen, het gaat dan over de profeet Elisa, gaat hij daar, gesteund door de koning, naartoe en wordt hij genezen, omdat hij zich, na enig protest, uiteindelijk toch tot 7 keer toe onderdompelt in de Jordaan. Gevolg is dat deze Naaman niet alleen geneest van zijn lepra, maar ook de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, erkent als de enige waarachtige God. Een prachtige geschiedenis. Toch wil ik nu niet te veel over Naaman en zijn genezing vertellen, hoe mooi en bemoedigend deze ook is, maar over dat jonge meisje waarvan we de naam niet kennen. Een meisje die via de vrouw van Naaman, haar meesteres, gewezen had op de profeet, waardoor Naaman naar die profeet toe was gegaan met alle mooie gevolgen van dien. Dit meisje was nog erg jong toen er iets verschrikkelijks met haar gebeurde. Op een van de roofstrooptochten van de legers van de Arameërs, waar Naaman dus de bevelhebber van was, waren ze Israël binnengevallen en daar met veel geweld van alles geroofd. Spullen, dieren en ook mensen, waaronder dit meisje. Je kunt het juist niet voorstellen, maar toen en tot op de dag van vandaag worden kinderen weggeroofd van hun huis, familie, vrienden om ergens anders gebruikt, misbruikt te worden. En zo ook dit meisje. Ze was geroofd tot slaaf gemaakt en als slavin te werk gesteld bij notabene de vrouw van Naaman, die verantwoordelijk was voor het leger en hun strooptochten. En dus voor het feit dat zij bij haar familie was weggehaald. Bedenk dat eens. Je zou je goed kunnen voorstellen dat het meisje met veel verdriet, boosheid en misschien wel haatgevoelens rondliep. En toen ze hoorde van de verschrikkelijke ziekte van Naaman, dacht, nou net goed, eigen schuld. Had je mij maar niet mogen wegroven bij mijn familie. Boontje komt om zijn loontje. Toch denkt ze dat niet. Ze zegt iets heel anders. Ze spreekt een zinnetje uit dat nu al duizenden jaren gelezen wordt, waarover nagedacht wordt en wat ons ook vanmorgen mag inspireren en bemoedigen. Ze zegt namelijk tegen haar meesteres in 2 Koningen 5 vers 3: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.

0: Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Zegt het weggeroofde en tot slavin gemaakte meisje over haar zieke eigenaar Naaman. Je proeft in deze woorden bewogenheid. Ach, kon mijn meester. Het woordje ach komt maar 2 keer in het Oude Testament voor. En het is een soort verzuchting. Een verlangen dat het goede gebeurt. De ellende van Naaman raakt haar. Ze is bewogen. En die bewogenheid is de reden dat ze hem het goede gunt. Dat hij de profeet Elisa ontmoet. Profeet van God, de God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Want God kan Naaman redden en genezen, gelooft ze. Dus vertelt ze dat aan de vrouw van Naaman. Bewogenheid is een gevoel dat je aanzet tot actie. Omdat je een positieve verandering wil in een situatie. Bewogenheid zonder actie is geen echte bewogenheid, zou je kunnen zeggen. Het meisje vertelde over een profeet die ze kende. Anderen koken vandaag vanuit bewogenheid een potje voor de buurman. Bezoeken iemand, geven geld, sturen een kaartje, bidden voor iemand of vertellen aan mensen over Jezus, omdat hij kan redden, rust kan geven, hoop. Want ach, gebeurde maar het goede met mensen. De bewogenheid van Jezus met mensen, jou en mij, omdat we het goede leven van mij en de goede God missen, maakte dat hij de weg ging naar het kruis en stierf voor onze zonden om ons te verzoenen met God. Bewogenheid bracht actie. Wat ik naast bewogenheid voor een medemens ook leer van dit meisje, is dat ze ondanks haar beroerde situatie bleef vertrouwen op God en bleef leven zoals hij wilde. Toen ze nog thuis in Israël woonde, had ze geleerd over God. Over zijn liefde, zijn trouw, rechtvaardigheid. En dat hij een God is die graag vergeeft. Ondanks alle ellende bleef ze vertrouwen op God. En denken en handelen zoals God het bedoelde. Daarin was ze hetzelfde als andere jonge mensen, kinderen, tieners, die we tegenkomen in de Bijbel. En tegen hun wil naar een vreemd land waren weggevoerd. Denk aan Jozef. Denk aan Daniel of aan koningin Esther. Vertrouwen op God en zijn weg blijven bewandelen kenmerkte hun denken en handelen en kleurde hun hart. Het is goed om ons te laten inspireren door deze jonge mensen en trouw te blijven aan wat God van ons vraagt. Ook als onze omstandigheden beroerd en moeilijk zijn en anders zijn dan dat we wensen. God zal ons zegenen en tot zegen laten zijn, ook door die beroerde situatie heen. Tot slot een gebed uit Psalm 119, vers 5. Een gebed waarvoor de 2e keer in het Oude Testament de verzuchting ach in voorkomt. We lezen, vanaf vers 4 doe ik het even. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan zouden houden. En dan vers 5. Ach, laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Het zijn wetten die Jezus samenvat met de woorden: heb God lief met heel je hart, ziel en verstand en daarnaast als jezelf. Want dan geef je het goed aan je medemens en wordt God geëerd. Ja, dat is wat het jonge meisje deed. En waarom ze een voorbeeld is voor iedereen die God lief heeft en op hem vertrouwt.
1: En dat zei dominee Peter Kos uit Ede. En zoals hij zelf ook zei, over een paar weken het 2e deel. En als toepassing op wat hij heeft gezegd gaan wij zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. En dat hebben we net ook

En van dit gezang naar het oude zendingsgezang. Vroeger veel gezongen op de ouderwetse zendingsdagen. Liefst in de natuur, in het bos. Maar die zijn er naar mijn inschatting niet zo gek veel meer. Dat was iets van vroeger, waar ik ook veel bij was. Het lied is gebleven. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord. Verkondig alle landen het evangeliewoord. Ik moest denken aan het strand van Kengreë, vlakbij Korinthe, waar Paulus op de boot stapte om naar Efeze te varen. En soms, als Paulus in een boot stapte om weer verder te reizen, dan sprak hij de gemeente nog wel eens op het strand toe. Hij heeft dus letterlijk het evangelie omgeroepen aan alle stranden.

We gaan van het zendingslied nu naar wat meer ingetogen lied. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, dat vertroost mij nu. Laat dat voor ons ook werkelijkheid mogen zijn. Of ik elk uur en elk ogenblik op God steun? Nou, laat ik maar eerlijk zijn, dat is natuurlijk niet zo. En ik denk dat het bij jou ook eigenlijk niet het geval is. Wel hoop ik dat we een biddend en mediterend leven mogen hebben. Al is het niet elk uur, elk ogenblik.

Je luistert naar de Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. We gaan nadenken over het woord vrijmoedigheid. Een woord wat veel in de Bijbel voorkomt. Ook in de brieven van Paulus. Christian Verwoerd die zingt een lied met het belangrijke woord vrijmoedigheid.

In de brieven van Paulus is nog wel sprake van het woord mysterie. Of in de Statenvertaling het woord verborgenheid. Hij gebruikt dat, als je goed telt, 21 keer in zijn brieven. En volgende week gaan we daar dan ook over nadenken. Nou, hoe moet je nadenken over het mysterie van het evangelie? Hoe zou je het kort moeten samenvatten? Nou, dat kan natuurlijk niet als ik het in één zin zeg. God, de schepper van hemel en aarde, kwam in Christus naar deze wereld om door zijn kruis en opstanding jou en mij te redden van het kwaad en te brengen naar het hoogste goed. Het is een menselijke samenvatting van iets waarvan Paulus zegt: uiteindelijk is het een mysterie. Daar gaan we nu van zingen.

Dat was het lied Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Met ons slotlied keer weer terug naar het boek van de Psalmen. Vanmorgen gezongen door het grote Johannes de Heerkoor. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heer zou zien, ik was vergaan. Het is Psalm 27. Een loflied op de genade van God. Mijn licht, mijn heil. Ik neem afscheid, blijf luisteren, want Tom Herla neemt het stokje over, wat mij betreft tot volgende

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitslaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. Politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met 2 Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook, eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid en wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingensysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door 2 natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Samen in de naam van Jezus wordt het Hierer Zangkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 854. Vanavond een gesprek over, jawel, vakantieherinneringen met organist Jan-Peter Theeuw, als ook met dirigent Jimco Zijlstra. Muziek is er vanavond van het mannenkoor Asaf uit de Dedemsvaart. We horen het Urker gemengd koor Immanuel, als ook Cantate Deo uit Amersfoort. Kortom, het wordt genieten. Uiteraard ook het Blijde Klanken koor van de week, het christelijk regionaal koor Voices, maar eerst Soli Deo Gloria van Urk. We horen Kom in mijn hart.

Als een vader werd gezongen door christelijk koor Jechdoljahu onder leiding van Arjan Wouters. Over een aantal minuten een gesprek met Jan-Peter Theo over een bijzonder orgelstuk dat hij toegestuurd kreeg vanuit het zuiden van Europa. Maar dat straks. Eerst wees stil voor het aangezicht van God. We horen christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.

0: De Muziekstandaard.
1: Wij gaan luisteren naar instrumentale orgelmuziek. Het wordt gespeeld door Jan-Peter Theeuw. En Jan-Peter is vanavond hier. Jan-Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de idee in deze zomer is natuurlijk een beetje ook om muziek uit te zoeken met een vakantietouch. Gewoon omdat het kan, niet omdat het moet, maar gewoon omdat het soms leuk is. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal bij Offertoire à la Française. Frans verkeerd uitgesproken, maar ongeveer.
2: Ja, vertaald zou ik kunnen zeggen. Een Franse ouverture.
1: Ja.
2: Dat is de eerste vakantieassociatie. Kijk, als je hebt over landen waar veel Nederlanders naartoe op vakantie gaan, dan natuurlijk Frankrijk en Italië. Nou, dit is Italiaanse muziek. Het is geschreven door een Italiaans componist. Hij noemt het Offertoire à la Française, dus een Franse ouverture. Omdat het geschreven is in de stijl van de grote Franse orgelcomponisten, maar dan eigenlijk net wat populairder.
1: Mm-hmm.
2: Net wat uitbundiger, wat spectaculairder. Ik kreeg deze muziek. Ik heb al jaren contact met deze componist, Grimaldo Maccia. Een Italiaans componist, leeft op de grens tussen Zwitserland en Italië. En hij schrijft ongelooflijk veel muziek. En hij heeft er daar wel eens bij verteld en zegt: ja, overdag kan ik niet zoveel doen met de muziek, want dan is mijn vrouw aan het werk en ik heb een jonge tweeling thuis. Inmiddels zal de jonge tweeling ook wel een aantal jaren ouder zijn.
1: Ja.
2: Hij zegt, maar overdag ben ik bezig met mijn tweeling en is mijn vrouw aan het werk. Maar 's nachts als ik niet kan slapen, dan schrijf ik muziek. Ja, ik heb het idee dat die man een redelijk slaaploos bestaan leidt, want hij schrijft ontzettend veel muziek.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel daarvan is uitgegeven bij een aantal gerenommeerde uitgeverijen in Engeland en in Duitsland. Maar ook heel veel muziek is niet uitgegeven. En af en toe stuurt hij opeens wat toe. Een jaar of 10 geleden ben ik voor het eerst met hem in contact gekomen. Hij had wat YouTube-filmpjes van mij gezien en dat sprak hem aan. En ik kreeg opeens een compositie in de stijl van een van mijn eigen bewerkingen. En zo met regelmaat stuurde die eerst wat op. Soms zomaar, soms, nou ja, toen wij trouwden, kwam er opeens een huwelijkssuite die hij wel eens geschreven had, waarbij hij schreef: dit is misschien voor jullie ook wel leuk. Op de dag na het overlijden van ons zoontje Otto, kwam er een muziekstuk, een soort hommage aan Otto, wat hij had geschreven naar aanleiding van de berichten die hij van ons had gelezen en de foto's die hij had gezien. Maar ook wel eens toen ik een oproep deed voor een, en zo komen we weer bij je beginvraag, toen ik een oproep deed van, nou, ik ga nog wat instrumentale zomerconcerten geven. Wie weet er nog een leuk orgelstuk waar ik die concerten mee zou kunnen openen.
1: Ja.
2: En binnen 2 dagen kreeg ik deze bewerking op de mail. Dit is een feestelijk offertoire. Nou, een offertoire, dat is een openingstuk. Heel geschikt om je concert mee te beginnen.
1: Ja.
2: Nou, dat heb ik ook een aantal keer gedaan. En toen heb ik het ook opgenomen op mijn eigen Van den Heuvelorgel in de Sionkerk in Ridderkerk.
1: Ja, het is wel een opening van 1,5 minuut. Een heel snelle opening.
2: Ja.
1: Of een korte opening, eigenlijk een betere omschrijving. Maar dat werkt wel.
2: Dat werkt wel en dat is met een instrumentaal concert ook helemaal niet erg. Want er komen de mensen voor de instrumenten. En het is leuk als je een feestelijke orgelintro hebt.
1: Mm-hmm.
2: Maar als die 10 minuten duurt, dan denken de mensen: ja, we kwamen eigenlijk voor de panfluit.
1: Ja, is dat zo?
2: Daar ga ik altijd maar vanuit. Dat met een instrumentaal concert komen de mensen voor de instrumenten. En het is leuk dat er een orgel op de achtergrond meespeelt als begeleidingsinstrument. En dan hoop ik altijd maar dat als de mensen dan zo'n offertoire horen, dat ze denken: verdraaid, dat orgel, dat is
1: dat is best wel niet leuk. Ja, want doe jij instrumentale concerten altijd of bij voorkeur in samenwerking met iemand anders?
2: Nou, kijk, als ik orgelconcerten geef, uiteraard niet.
1: Nee.
2: Dat valt voor mij dan ook niet in de categorie instrumentaal. Ja, natuurlijk is dat instrumentaal, want je voert het met één instrument uit. Maar ja, voor mezelf hou ik altijd aan, als ik een orgelconcert geef, dan doe ik dat alleen. Als ik een instrumentaal concert geef, dan ben ik de begeleider van één of meerdere solo-instrumenten.
1: Deze opname, was dat een specifieke opname of is dit een opname van zo'n concert?
2: Nee, we hebben in coronatijd we hebben een hele dag in de Sionkerk gezeten om daar een aantal online albums te maken. En wat losse stukjes. Nou, en dit is een van die losse stukjes die we toen voor YouTube hebben opgenomen.
1: Ja. En vandaag gaan we hem horen, dus een Italiaanse compositie. Offertoire à la Française. En die wordt gespeeld op het orgel, de Van der Heuvel Orgel, in de Singelkerk van Ridderkerk, door Jan-Peter Theeuw. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

Mijn herder is de Heer. Psalm 23 werd gezongen door ons blijde klankenkoor van de week, het christelijk regionaal koor Voices. Sopraan in dit lied was Mario van Zomeren. Straks een instrumentale versie van Psalm 130. Wellicht het mooiste lied van het album Ga met God van Arjan en Edith Post en Marco den Toom. Maar eerst genade zo oneindig groot.

0: prachtige uitvoering van Psalm 130, instrumentaal gespeeld op trompet door Arjan en Edith Post en Marco den Toom achter het orgel. Het lied daarvoor, Genade zo oneindig groot, werd gezongen door het Urker gemengd koor Immanuel. Wij gaan vandaag luisteren naar het lied Gods Liefde. De uitvoering is van het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor. En ik spreek erover met de dirigent, Jimco Zijlstra. Jimco, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want bij Gods Liefde zit bij jou een hele zomerse herinnering, begrijp ik.
1: Ja, toch wel.
0: Hoe zit het?
1: Jaren geleden heb ik met het Nederlands Christelijk Mannenkoor een opname gemaakt in Zwolle. Wij gingen toen naar de Dominicanenkerk. We repeteerden overigens Amersfoort. Destijds had het koor onder leiding van Klaas-Jan Mulder gestaan. Die deed het ochtendgedeelte, ik deed het middaggedeelte als zijnde repetitor. Nadat Klaas-Jan Mulder is weggegaan, heb ik het koor mogen overnemen. Een prachtige club mannen. En onze eerste cd zouden we maken in de Dominicaner in Zwolle. Prachtige mooie katholieke kathedraal. Een heel mooi orgel. Pieter Heikoop zou gaan spelen. En op het moment dat wij daar aankwamen, toen zagen wij tot onze grote ontsteltenis dat een van de grote ramen was kapot.
0: Mm.
1: Grote doeken eromheen of zeilen. En dat was een enorme ontluistering, want we hoorden een heleboel lawaai van buiten. Nou, je weet het, op het moment dat dan de schuifjes aangaan en de opname drie tellen naar nu, en je hoort weer een sirene langslopen, opnieuw. En opnieuw. En toen we dachten, nou, we komen er misschien redelijk doorheen, toen begonnen ineens de duiven te koeren. Daar konden we niets tegen doen. Tot op een gegeven moment we dachten, ja, we moeten misschien iemand hebben buiten die duiven een beetje afhoudt van de vlucht naar het raam toe.
0: Wat was dat, de raam waar zat dat ergens? Zat het hoog?
1: Vlak bij het orgel. Dus in het koorgedeelte waar het koor stond. En heel hoog.
0: Ja.
1: Dus we hadden echt bijgeluiden van die koerende duiven.
0: Hmm.
1: En een van de, misschien mag ik het zo zeggen, toch iets minder gezangers, maar wel een van de allerliefste mannen van het koor, die werkelijk alles deed, die hebben we gevraagd om de duiven weg te houden bij het raam.
0: Ja.
1: Hij heeft die taak echt geweldig goed op zich genomen. We hebben niets meer vernomen. Niet van de duiven. En ook niet bij de opname van zijn stemgeluid. Dus het was een zogenaamde win-win.
0: Ja.
1: En de opname heb ik daarna diverse keren nog beluisterd. Want we moesten wel aardig wat plakken en knippen. En dat moest toen in die tijd. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Een voorspel van de ene take, die konden we gebruiken. En het tussenspel van de andere take. Dan een tweede couplet daar en een derde couplet daar.
0: Ja.
1: En in de zomervakantie heb ik dit divers langs horen komen. Maar iedere keer met een glimlach op mijn lippen. Zo van, wat was het een mooi moment.
0: Ja.
1: Die vergeet je dan niet.
0: Deze persoon die buiten de duiven weg moest houden, baalde hij ervan dat hij niet in de opname zat?
1: Enerzijds wel, maar aan de andere kant voelde hij dat dit gewoon een ridderlijk gebeuren was.
0: Mm.
1: Wat hem ten deel is gevallen. Hij mocht dit op deze manier coachen. Hij voelde zich ook echt de duivendirigent.
0: Ja.
1: En in het belang van ons allen heeft hij dat gedaan.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dit een verhaal is wat je nog heel regelmatig in de gedachten gedachte schiet.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk heb je liever dat het raam er natuurlijk gewoon in
1: zit. Zeker, zeker.
0: Ja.
1: Maar het was een groot moment, want het was een fantastische man.
0: Ja. Is hij in het koor, bedoel, later hebben jullie dat ongetwijfeld dat lied ook nog vaker tijdens concerten gedaan. Is dat dan nog wel eens gememoreerd? Of, of merkte je dan zelf dat je er een glimlach van kreeg?
1: Ja, ik heb er een glimlach van gekregen. Die heb ik er ook altijd bij gehad. En het koor, met de mannen die er toen deel van uitmaakt, die ook.
0: Ja.
1: Het blijft een schitterend verhaal.
0: Ja. En was dat vooral bij dit lied? Of was dat eigenlijk voor de hele plaat?
1: Ja, het was eigenlijk voor de hele plaat.
0: Ja.
1: Eigenlijk voor de hele plaat. Maar we kregen het pas later in de gaten.
0: Mm.
1: Van, wat is dat voor een geluid wat steeds. En toen hadden we het pas later in de gaten. Dit zijn duiven. Dus daar kunnen we misschien nog wat aan doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ongetwijfeld heeft menig duifje ook op een ander momentje nog wel meegekoerd. Maar
0: die is dan, dat is voor de oplettende luisteraar.
1: Precies.
0: Nou, mooi verhaal. En vandaag gaan wij naar dit lied luisteren. Mooi verhaal over de opname van het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor. Wij gaan luisteren naar Gods Liefde. Jimco, dankjewel.

Wij blijven geloven. Een lied uit het repertoire van het Groot Interkerkelijk Jeugd Evangelisatiekoor uit Rotterdam. Hele mond vol, maar dit was de uitvoering van Cantate Deo uit Amersfoort. Voor het nieuws van 8 uur gaan we luisteren naar muziek van het Urker Mannenkoor Halleluja. Hun uitvoering van Groot is uw trouw, o Heer. En ik kijk alvast even met je naar volgende week. Want Heerlijk Loflied heeft weer een paar mooie gesprekken op de planning staan. Volgende week de gast Hans van Blijdenveen, Ineke Bos, Gerwin van der Plaats en Jacob Schenk. En ze hebben allemaal zo hun eigen vakantieherinneringen. Ja, de zomer die gaat gewoon ook volgend weekend nog even lekker door. En ik hoop dat ook jij natuurlijk enorm geniet van de zomer. En laat gerust van je horen. Je mag me berichtje sturen via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklofliet. Of via de socials. En natuurlijk, er komen wekelijks al wel leuke berichten binnen. Altijd leuk om te horen als mensen ergens van hebben genoten. Of een gesprek bijzonder de moeite waard vonden. Dus voel je vrij. Zoals gezegd, groot is uw trouw, o Heer. We gaan het beluisteren. Dit is het Urker Mannenkoor. Halleluja. Tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel, de 4x100 meter gemengde estafette, viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot de graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om 2 kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. 2 Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.